0: zijn is gewoon.
1: Hij draait niet meer in de Liverpool. Een zuur verdwijnt.
2: One, two, that was the thing.